0: Thank you.
1: Beginnen jullie anders maar vast.
2: Ja, begin maar vast. Hè. Ja? Ga je het vol?